0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

zonder schroom. Want heel mijn hart, dat bekent je graag, dat ik elke nacht van je droom.

0: muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
2: Radio Nova.
3: Gina! Gina! Wat doet die deur nou toch eens open?
4: Hallo,

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is

0: is de mol.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
1: Het is nu 5:00.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
4: Samen gaan we erachter horen.
3: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteken uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen, maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden, daarna wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond. Met Stef Leeuwenaert.

Dreaming uit 1980 van Cliff Richards. Een strafverhaal. Een Italiaanse vrouw klaagt de chirurg aan nadat schaar van 15 centimeter maanden na operatie in de buik werd ontdekt. Je moet er maar tegenkomen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

Londen is ondertussen ook al een paar jaren bezig. Hè? En donderslag uit 2017. Een brutale poging tot winkeldiefstal in de Nederlandse stad Hilversum is vrijdag geëindigd in een felle confrontatie op straat. Een vrouw parkeerde haar Audi in het midden van het voetpad, stapte uit en griste een kledingstuk mee. De eigenaar van de winkel betrapte haar op heterdaad en begon haar uit te schelden.

Een plaat om wakker mee te worden en blijgezind te worden. Hè. Dat is natuurlijk ook de eigenheid van Radio Nova. Eigenzinnig en anders, dat is onze slogan. Frank en Miller al waren dat. Wat het weer betreft voor vandaag kan ik jou meegeven. Het wordt een frisse dag met om en bij maximale temperaturen van 12 graden. Met af en toe wel eens een spat regen. Hier is Wendy.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

The Wix met Ik heb er zoveel voor over. Het werd ook in de tijd gezongen door Jo Valli, geloof me vrij. Live Garrett, een van mijn favorietste platen, live liedjes. I was made for dancing.

Het liefje van Swoop, zanger Philip Dazen natuurlijk, Aurélie. En Rose of Rose. Ja, Rose of Rose, oké. Okay. Laten we zo sentimenteel het eerste deel van onze ochtendstond gaan beëindigen. Dat doen we met Donna Summer. Hit uit 1978 alweer. Let's Dance.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen, maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden, daarna wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond. Met Stef Leeuwenaert.

toen nog heel wat stukken jonger hè, dan vandaag. Ongeveer 46 jaar jonger was ze toen. Wals van de lente. Lente, dat zijn we. Maar het is nog niet te veel te merken aan het weer voor vandaag. Dat het lente is. Meer erover, over een ietsjes minder dan een half.

0: Fantastiek, en dat is het ook wel, hè, met Mama Told Me. Wel, we kijken even in de krant het laatste nieuws. Wat zie ik staan? Medewerker De Lijn gewond na een vechtpartij op tram aan de Roosmarijnbrug in Gent.
1: Het leven kan soms ongenadig hard zijn. Het neemt de weg waar je van houdt

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.

Volgende deel van mij van André Hazes junior. Dieven slaan toe bij een koppel tachtigers in Lübeck. Moeder, of mijn groenmoeder, zeiden ze, via de krant het HLN zat tv te kijken terwijl boven alles...

speciaal is voor onze fans van Radio Nova die graag Paul Severs horen. Wel, Irina was toch wel een hit uit mijn geboortejaar, zeker 1971.

0: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
2: Goedemorgen. Wakker worden met Stef Lemenaert.

Ja, ondersteboven van Daan, natuurlijk, ik ging zeggen Deen. Nee, het is Daan. Hè. Laten we eens kijken naar het weerbeeld voor vandaag. Hè. 12 graden is het met een maximale temperatuurtje. Het zou ook wel eens kunnen gaan regenen. Morgen ietsjes beter, 13 graden. Voormiddag regen, namiddag zou het droog en grijs worden. Maar op woensdag ja, doen we er nog een graadje bij. 14 graden, maar vooral in de namiddag heel wat regen en donder.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

Steve Steelers met die ambianceplaat. Hè. Ik lach en leef de dag. Laten we eens kijken naar de programmering voor vandaag. Zometeen om 9 uur Jantje Bakker met het Muziekpaleis. Ruud van Opstal, die begint eraan om 11 uur lunchen met Ruud. En natuurlijk de quote van de dag. En onze Gerda, denk ik, die brengt dat nog altijd. Hè. Om 14 uur Frank de Groef met Into the Groove. En wie mag je dan nog eens verwachten om 16 uur? Dat is Patrick van Bever met het Spitsuur. Bedankt voor het luisteren. Wij horen elkaar terug morgen vroeg na de non-stop met Freddy natuurlijk. Hè.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met twee Oekraïense drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnys vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

dat het meteen vuurwerk op deze maandag. Goedemorgen, morgen. Fijn dat u erbij bent hier bij Radio Nova. Dankjewel, Stef. Hij was ook heel vroeg deze ochtend uit de veren. Anno van Rooij is dit. Ik weet

Anne van Rooij met Speel niet met mijn hart. Het muziekpaleis van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 uur. Hier bij Nova, eigenzinnig en anders. Laten we terugkeren naar 1976, Sweet Love.

De mannen van Brabanter zwerft een cowboy door Tirol. 14 lambiekbrouwerijen en geuzenstekers uit het Pajottenland en de Zennevallei hebben voorbij weekend open deur gehouden voor de Tour de Heuzen. Dat werd een recordeditie met 30.000 deelnemers, zo zegt de organisatie.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

Wendy Rivers met Alles wat ik deed. Mandegem is gisteren gastgemeente geweest voor de Europadag. Er waren dus fiets- en wandeltochten langs projecten met Europees geld gesteund worden. Er was ook een projectenmarkt met informatie hoe je zelf Europese middelen kan gaan aanvragen. Het was inderdaad mooi weer. Er hadden ook veel gezinnen ingeschreven.

gisteren ook nog in ons nationaal nieuws. Een 7-jarige jongen, Jane, is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hammen. Een windvlaag zou een springkasteel de lucht hebben ingeblazen, waardoor de jongen ten val kwam. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Hij werd nog gereanimeerd, maar later in het ziekenhuis overleden. Nog 3 kinderen raakten gewond. Het parket heeft een onderzoek opgestart.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Nova. Radio Nova. Jan Bakker.

Sammy Moore met Komma. Genieten van de muziek iedere dag weer hier bij Nova. Eigenzinnig en anders. Wat dacht je van deze van Nina Butira? Terug bij mij.

Morgen Smeekbeden van Nina Boutera, kom terug bij mij. Morgen ben ik er terug bij, ja, om 9 uur het muziekpaleis Gimenova. Zometeen komt onze Ruud eraan, Ruud van Opstalen. Johnny Waits, Missing You.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnis vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal

0: Ja, het nummer ging inderdaad over een rivier, hoor. Jawel, John Fogerty noemde de rivier de Green River, maar eigenlijk had hij het over Putaquake. Jawel, allemaal in deze Green River hier van Creedence Clearwater Revival. Een nummer dat heel lang geleden al uitkwam. Het kwam een maand eerder uit dan het gelijknamige album Green River. Dus van Creedence Clearwater Revival, inderdaad hier aan het begin van deze Lunchen met Ruud op de maandag alweer al. Ja, het feestweekend. We hebben gisteren uitgebreid aan de mama's gedacht hier bij Radio Nova. En dat allemaal natuurlijk in Hallo Weekend. We hebben fijne moederdag muziek gedraaid. Dat gebeurde dus allemaal gisteren. En we zijn nu vertrokken voor wederom een hele week lang Lunchen met Ruud. Dagelijks tussen 11 en 1 uur. Ja, dankjewel Jan Bakker voor de afgelopen 2 uren Muziekpaleis. En de komende 2 uren doen we eigenlijk gewoon verder met datgene waar Jan mee bezig was. Fijne muziek draaien, straks na 12 uur onze gekende items die elke dag wederkeren. Dat is de plaat en de quote van de dag. En voor de verderes kijk ik ook nog even op de dag van vandaag terug in de tijd. En veel muziek, uiteraard ook uit Vlaanderen. Dit is een Vlaamse klassieker en dat allemaal van Winnie Sommers. Het nummer dat heet Een Kleine Foto.
1: Goedemorgen.

Ja, ja, 1964 alweer al. Een nummer dat we uiteraard allemaal kenden. Hè? Fats Domino. En dat wel met Lazy Lady. Ja, het is een beetje een speciale dag, hè, voor de mensen die wat houden van wat lekkers uit de keuken. Wel, er worden vandaag weer massaal pannenkoeken gegeten. Want het is 11 mei. Het is de ijsheilige. Ijsheiligen duiken voor het eerst op in de geschiedenis. En dat gebeurde allemaal in het jaar 1000. De eerste dag is op 11 mei. De dagen staan achtereenvolgens in het teken van redelijk wat heiligen. Volgens de weerkundigen zijn de dagen van 11 mei tot en met 15 mei de laatste dagen waarop nog nachtvorst zou kunnen optreden. De naam ijsheilige is afgeleid aan het gevaar voor het gewas van de koude, van het koude voorjaarsweer. Dus jawel, en er zijn nog heel wat mensen die willen dat dan allemaal in traditie houden en worden er vandaag pannenkoeken gegeten. Ik ben benieuwd of dat hier vandaag ook het geval is.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova. Radio Nova.

we zijn hier een klein beetje gaan rommelen in al onze Duitsstalige muziek die we hier hebben bij Radio Nova. En dat is heel wat, dus de keuze was niet al te gemakkelijk. Maar plotseling viel mijn oog op deze Freddie Quinn, alweer een nummer uit 1962. En dat nummer dat heette Junge, komm bald wieder, hier allemaal in de lunch bij Radio Nova. Ik ruik nog geen pannenkoeken, dus ik vrees er een klein beetje voor dat het niet gaat worden vandaag. Dus misschien, we wachten het heel eventjes rustig af. De sfeer gaat lekker verder hier op de radio. En zo af en toe gaan we natuurlijk ook muziek zoeken uit Nederland. Wel, dit is Wilfred Bellas. MUZIEK

Ja, het begon allemaal in de jaren 70, hoor. Ze waren best wel populair. Wat zeg ik? Ze waren heel populair. Ze verkochten tot maar liefst 300 miljoen platen wereldwijd. Ze werden dan ook aanzien als een van de bekendste acts uit de jaren 70 sinds de grote groep The Beatles. Jawel, deze Bay City Rollers. Ze maakten muziek dat heette Bye Bye Baby, nog vele andere singles. En uiteraard was er ook deze Saturday Night, een nummer dat ze uitbrachten in 1973. Ja, de Bay City Rollers, ik zie het hier staan. Er staat hier nog altijd dat ze nog actief zijn tot op heden. Dus we horen er in ieder geval niks meer van. Dus we draaien ze nog een keertje hier op de radio. Ja, van het ene naar het andere. We gaan weer even lekker een kijkje nemen in Nederland. En dat doen we met Lucas en Gea. Iedere morgen.

Ja, zo heet dan ook het liedje. We draaiden hem gisteren in Hallo Weekend voor de allereerste maal hier op de radio. Een nieuwe single dus voor Sam Goris. Jawel, de zomer komen eraan. De artiesten zijn massaal allemaal nieuwe muziek aan het opnemen. En dat draaien we dan natuurlijk zo snel mogelijk hier op de radio. Een spiksplinternieuwe Sam Goris. Ja, ik word er blij van dit liedje. Het nummer dat heet Rak. En van de spiksplinter nieuwe muziek duiken we nog eens even heel ver terug in de tijd. Een pracht van een klassieker. En dat allemaal gezongen door Andy Williams.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is
3: Nova
2: Radio Nova.

Ja, Celine Hermans, zij doet vrolijk mee hier op de In Lunchen met Ruud, hier op de maandag bij Radio Nova. Jawel, een hele week lang weer dit programma tussen 11 en 1 uur. We doen het altijd net na Jan Bakker. We proberen jullie een aangename lunch te bezorgen. Trouwens, over lunch gesproken, het is bijna zover. Komt er stilletjes aan, allemaal aan. Hey, Radio Nova, de allerleukste klassiekers nu op de radio met Johnny Rivers.

Ja, de Vlaamse artiesten, we vergeten ze niet, hè. De Nederlandstalige muziek komt op Radio Nova natuurlijk uit Vlaanderen. Maar ook zo af en toe lekker wat gezellige muziek uit Nederland. We hebben het hier allemaal. Het enige wat jullie moeten doen is gewoon blijven luisteren via radionova.be, een internetradio. Alle informatie over de radio vinden jullie op onze website radionova.be of via onze Facebookpagina. Ik ben hier nog heel even aan het kijken op de dag van vandaag terug in de tijd. Het is 11 mei vandaag. Kent u hem nog? Grootmeester in het schaken Garry Kasparov. Wel, hij wint van... hij verliest van schaakcomputer Deep Blue. Op 11 mei 1997 wint de schaakcomputer Deep Blue van schaakgrootmeester Garry Kasparov. Destijds geldt dit als bewijs dat de computer het menselijk intellect inhaalt. Ja, dus...

Ja, we gaven het jullie aan. Hè. Veel sfeer en gezelligheid hier via de radio. Dat gebeurt allemaal op Radio Nova. Dat waren de jongens uit Nederland. Helemaal Hollands. En omdat die zo mooi is. Ja, gisterenmorgen tussen 9 en 12 uur hebben we hier bij Radio Nova de moeders in de bloemetjes gezet. We hebben toen redelijk wat verzoekplaten gedraaid. Allemaal voor de allerliefste mama's, moeders, oma's en dergelijke. We hebben het allemaal gedaan. Alleen, we zijn er eentje. We hebben er eentje over het hoofd gezien. Dat was binnengekomen via de sms. En Gerda had het niet helemaal meegekregen. Maar Bolle uit Niel, die schreef het volgende. Kunnen jullie het plaatje draaien van Bobby Prins? Met moederlief, ik zing een liedje. Wel, beste Bolle, ik ben gaan zoeken. Het liedje heet eigenlijk wel een klein beetje anders. Het liedje heet Een liedje voor moeder van Bobby Prins. En wel, beste Bolle uit Niel, we gaan jouw plaat hier nog draaien. Een dagje later, maar ik denk dat dat helemaal geen kwaad kan. Ik moet je trouwens zeggen, Bolle, het is een prachtnummer. Een prachtnummer van Bobby Prins hier bij Radio Nova. Goedemorgen allemaal. Zometeen de lunch, daarna het nieuws van 12 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In het centrum van Antwerpen is een meisje van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het voertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. Het meisje was samen met haar klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, ja, goed nieuws hè, voor de fans van Gerard Joling. Want morgenavond is deel 2 van zijn real life soap Only Joling weer te zien op de Vlaamse televisie. Er zijn heel wat mensen die daar weer naar uitkijken. Jawel, wij ook. Zeker en vast, altijd fijn om de beste man aan het werk te zien. En we draaiden uiteraard zijn allernieuwste plaat hier bij Radio Nova. Gerard Joling dus, en niet voor één keer. En dat allemaal aan de start van deel 2 Lunchen met Ruud. Hier op de maandag vandaag 11 mei. Zometeen krijgt u van mij, zoals u van me gewend bent, de plaat van de dag. Straks rond 12:30 Gerda op bezoek voor een quote van de dag. Voor de verder is nog wat leuke muziek voor tijdens de lunch, hè. Zoals de volgende plaat. Sailor, het kan misschien wel tijdens jouw lunch. Een glas champagne, wel a glass of champagne.

70 hier op de radio in Lunchen met Ruud. Dat was de formatie Sailor. Ze maakten ooit ook een liedje dat heette hetzelfde als de band Sailor. Maar dit was uiteraard A Glass of Champagne. Onze plaat van de dag. Ik ben hem nog aan het binnenhalen, laat ik het zo zeggen. Hij komt er zo meteen aan hier op de lunch. Maar eerst even wat gezelligheid. Een liedje dat we gisteren ook nog draaiden hier in Hallo Weekend bij Radio Nova. Deze Ronnie Tober. Er is niemand zoals jij. Goedemiddag allemaal.

En dat kon je eigenlijk ook wel een klein beetje horen. Dit waren de Flamingo's. Dit was alweer 63. En come on to my party. Ja, een party. Elke dag hier op de radio tussen 11 en 1 uur. En dat uiteraard in Lunchen met Ruud. Waar we zo aan het begin van deel 2 komen. We zijn al wel een klein beetje later, maar het maakt niet uit. Ik moest het nummer nog heel eventjes zoeken. Maar vandaag is het weer tijd, of nu is het weer tijd voor de plaat van de dag. Het nummer verscheen deze morgen op onze Facebookpagina. En vandaag ging het over een helikopter. Laura Lynn.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten?

0: Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Ja, Lionel Richie met een van zijn allermooiste. Hij heeft er wel wat, maar hij heeft... Ja, deze behoort bij mij toch in de top 3, hoor. See you, see me, was dat dus van Lionel Richie. Ja, op de dag van vandaag terug in de tijd. Toen was het Songfestival volop aan de gang. We gaan naar 2023. De Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Gustav met Because of You behoort bij de 10 best beoordeelde optredens van de tweede halve finale. En hij mag dan door naar de finale. Wel, dat nummer dat hebben wij volgens mij hier wel ergens. Ik ga het zoeken en ik ga het de komende week nog draaien hier in het programma Lunchen met Ruud. Maar dit is het Songfestival van iets langer geleden. Dit is 1973 en dat allemaal voor Mocedades. Dit is Eres Tú.

0: er gisteren weer heel wat rozen zijn uitgedeeld. En dat had natuurlijk allemaal te maken met Moederdag. Marianne Weber was dat. En als de rozen weer in bloei staan. Wel, een roos die ook in bloei staat, dat is Gerda. Gerda, en zij heeft op deze... Wat krijg je hier, grote ogen?
1: Een roos die in bloei staat. Amai,
0: ja, maar ja, ik moet er iets aan aanbreien. Gerda, Marianne Weber was dat dus. En als de rozen weer in bloei staan. En over een roos gesproken. Gerda, met de quote van de dag.
1: Hey, mooi mens.
0: Dank u.
1: Je verdient alle liefde en geluk in de wereld. Begin met dit jezelf te gunnen en te geven.

inderdaad heel gelukkig als de zon schijnt en we zijn verwend. Vorige week zaterdag was een topdag. Maar van de week moeten we toch regelmatig stellen met redelijk wat regen. Al zal het zonnetje zich zo af en toe wel eens ergens laten zien. Dat was Arjan Venema hier bij Radio Nova. En dit is een klassieker uit 62 van Jamie Horton. Do I

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

Nee. We zijn nog niet klaar, hoor. Dit was nog niet de laatste. We hebben er nog wel wat klaarstaan. Enkele hele fijne nummers die we nog voor jullie willen draaien. Maar dit nummer heette Dit Was De Laatste. Enkele jaren geleden alweer al voor Johnny Valentino. Trouwens, deze maandag zit hier bij Radio Nova natuurlijk nog voor boordevol met muziek. Want we krijgen natuurlijk nog Frank de Groef hier op de radio. Later op de namiddag het Spitsuur. Jullie worden door de Spits gestuurd. En dat allemaal met Patrick van Bever. Dus dit

Ik heb nog niet echt iets nieuws gevonden van Bart Kael voor de zomer van 2026. Het gaat er ongetwijfeld wel komen, dus we wachten daar nog heel even rustig op. Maar deze was al van 2 jaar geleden, hoor. Ik zie het hier staan, de zomer van 2024. Toen zong hij dit liedje, Shalala. Bijna het einde van het programma. Nog enkele nummers voordat we gaan luisteren naar het nieuws van 1 uur. Dit is nog Sue Thompson.

Ja, inderdaad. Have a good time. En dat kan als jullie gewoon de radio laten aanstaan en genieten van de allerleukste muziek hier bij Radio Nova. Dankjewel om te luisteren naar Lunch met Ruud vandaag. Morgen rond 11:00 mag u mij natuurlijk weer terug verwachten. Straks Frank de Groef, later nog het spitsuur en ik draai voor jullie nog. Geef mij eens een antwoord op mijn vragen. En dat wordt allemaal gezongen door Michael Willemsen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is...

het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef.

Over de klok van 14 uur van harte welkom. We zijn maandag 11 mei. Een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. En dat gaat lopen tot en met de klok van 16 uur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Je hoort Raymond Hermans met Wij hier op de radio.

Je weet, Radio Nova is eigenzinnig anders. Je hoorde Ricky Dean en Little Girl uit 1962, dateerde hier bij Radio Nova. Het is de eerste van drie kruisdagen vandaag. Ricky Nelson en It's Up To You.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Goedemiddag. We luisteren naar Frank de Groef.

0: Je hoorde Larissa met Doe Niet Zo.
1: Doe niet zo.
0: Komt ze binnenkort met de nieuwste single uit. Of ze is al uit met de dochter. En het blijkt dat het een mooi nummer is. De tand is destijds de tand waar je zelf, meest kundige tandarts, geen grip op heeft. En we keren terug naar 1986, samen met Stella. En in de nacht ben jij gekomen. Goedemiddag allemaal. Dit is het programma Into the Groove.

Je hoort een heel mooi rustig nummer van Jim Diamond uit 1984 met I Should Have No Better. Tommy komt huilend in de keuken binnen. Mama, mama, huilt hij. Papa heeft met een hamer op zijn duim geslagen. Maar liefje, je hoeft daar niet voor te huilen. Eerst moet je er om lachen.

Je hoort nu wel een Eddie Wally hier op de radio met gesloten ogen. De weersbrug van vandaag gaat al volgt. Meike, meike, ik zal je pakken, zei de duivel. Het verleidde pankras tot vriezen helaas.

hoorde de Manhattans eigenzinnig anders. Kiss and say goodbye. Sta je in vuur en vlam, kom dan zeker een brandalarm. We zijn beland terug in Nederland, samen met Robert Pader en Roos in de Morgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.

Deze man staat al jaren op de plank. Ik heb het over Willy Sommers met King Sera. Sera hier bij Radio Nova. Ooit kreeg ik in de bib een klacht dat ik een boek niet had teruggebracht. Nochtans wist de bibliothecaris Bob dat ik boekhouden had gestudeerd. En dit zijn de dames van Shana. Ook al 15 jaar geleden. Maar je hoort ze hier enkel en alleen. Muziek voor elk wat wilt. Met Ladies Night.

Wat gezelligheid, Rolf, met Erwin Haarmans. En als jij me kust. De tijd gaat razendsnel in het programma Into the Groove. Dat ik er terug ben na de klok van 15 uur. Maar eerst krijg je nog Eddie Holland te horen met Jamie.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruit bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Deze man doet het uitstekend in Nederland. Ik heb het over Frans Duits met zijn stamcafé. We zijn welkom in het tweede gedeelte van het programma Into the Groove. En we gaan er nog mooie muziek van maken hier bij Radio Nova. Om de luisteraars te verwelkomen.

DJ Angel van die mooie klassieker van Chris Jansen. Eigenzinnig anders. Poor unlucky me. Het is geel en je kunt er dingen met in de fik steken. Ra, ra, ra. Wat is het? Het is een banaanstekker. En we zijn beland in Nederland samen met de Cats. En Love is a Golden Ring.

0: vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

bij jou zijn. En ik ben bij jullie in de huiskamer, in de wagen, waar dan ook, luisteren naar Radio Nova. Jantje staat in Amerika voor het Witte Huis. Ineens stapt er een man en roept hem toe. Doe me zijn jas open en zegt, ik ben van de FBI. Waar Jantje op antwoordt, en mijn jas is zuiver wol.

0: Dit zijn zo van die mooie klassiekers hier bij Radio Nova. Sonny en Cher uit 1966, alweer op de radio met The Little Man. We keren terug naar 1983, samen met Toto Cutugno.
1: Las

Je hoorde de Diddy Boys uit 1982. Ik zing als de zon schijnt. De weersverwachtingen lopen niet naar de wens van de dag van vandaag. Maar daarom is het ook lente.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

Je hoort een prachtig nummer van Philip. Ja, ja. Bij de Daar lees ik in de sterren. We gaan ook nog iets meegeven, even kijken. Het pensioen is niet het einde van de weg. Het is enkel een verandering van de richting. En dit is muziek van Anthony Holsken. En die heet dan Ons Geheim. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruit bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het Spitsuur.
3: Patrick van Bever.

En deze Gary Hegger, die mocht vandaag de spitsuren afbijten hier op jouw maandag Radio Nova. Je eigenzinnige radio, ook vandaag alweer met een gloednieuwe aflevering van het spitsuur hier. Vanaf 4 uur tot en met 6 uur mag u de leuke platen alweer verwachten, want wij hebben er weer een aantal uitgekozen. Ik heb hier net al even zitten snuisteren in wat wij hier klaargelegen hebben. Wel, er zit van alles tussen. Ja, van ABBA tot Roy Donders, Leopold 3 zit er zelfs nog tussen. Er zit zelfs nog een terugblik tussen van Highway. Dus meer dan reden genoeg om te blijven luisteren, ook vandaag weer op deze maandagmiddag. Welkom in ieder geval als je er pas bij komt. Deze hier, die hebben wij vandaag ook mogen uitzoeken. Ja, dit is Steve Eckel en Vincent. Ja, alleen vooruit omdat je het zo mooi vraagt. Nog eentje dan.

0: Ja, voor de mensen die regelmatig naar Radio Nova luisteren, die weten dat wij hier niets anders draaien dan de Vlaamstalige, het Nederlandstalige en de terugblikken van de weleer natuurlijk op jouw radio. Wel, dit was er zo eentje, een terugblik. 1960, de Everly Brothers waren dat en dat met Cathy's Clown. En voor de fans van Christophe hebben wij vandaag ook gezorgd. Hier is hij, Christophe en Stop.
1: Ik dacht

Voilà, je hebt het gehoord natuurlijk. Mama, jij bent wonderbaar. Je hoorde John Enter en Mama, de liefste vrouw. Blijf luisteren, want zometeen heb ik hier voor jullie een terugblik uit 1980. Als wij zeggen Super Trooper, dan weten jullie allemaal alvast en zeker dat het ABBA is die er staat aan te komen. Blijven luisteren dus.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort. Patrick van Bever.
3: Meneer Afjogen, hè?
4: Patrick van Bever.
1: Patrick van Bever.

Ja, met dit soort deuntjes op je radio, ja, is het alsof die file echt niet daar aan het gebeuren is. Ja, laat het ons zomaar stellen. Deze hier Roy Donders en Wesley Klein was dat, en dat met al mijn maten. En ik heb voor jullie deze hier uit 1982 ook nog eens teruggevonden. Dit zijn de Flirts en Passion.

0: Het was toen 1992, toen Leopold III met deze plaat op de proppen kwam. Je hoorde ze met volle maan hier op jouw radio. En blijf luisteren, want zometeen heb ik voor jullie Tinus Landman. En hij heeft het dan weer over Caroline.
1: Welkom bij Radio.

0: Helemaal gedraaid tot aan het einde. Deze hier, Highway en Kitty Kitty Kiss Me. Hier bij Radio Nova heb ik zometeen Rod Stewart voor jullie. En daarvoor eerst nog Peter Baks met Beste Vrienden.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van Pat.

Ja, we zijn niet altijd gewend om Rod Stewart in een romantische bui te horen. Maar deze keer wel natuurlijk uit 1977. Rod Stewart tot zover. En I don't wanna talk about it. Ja, we gaan richting 5 uur met een paar platen die ik nog voor jullie heb klaar liggen. En één van die platen is namelijk deze hier. Dit is Frank Galan. Hij heeft heel veel leuke platen al gemaakt. Het is een van zijn laatste platen die hij heeft uitgebracht. Frank Galan nu op je radio in het spitsuur met Bella Ciao Mi Amore.

Ja, heerlijk moet ik toegeven dat vorige week nog een van onze luisteraars de opmerking maakte dat er veel minder Vlaamstalige platen te horen waren bij ons op de radio. En wel Nederlandse genoeg, maar die Vlaamstalige platen die worden een beetje vergeten. Wel, ik zou zeggen, we gaan er alles aan doen om een beetje meer van die Vlaamse platen te draaien. Dus ik doe mijn best als het ware. 1976 was dit nog even Rosita en Club 76. En dat met rode en witte anjers. Wij gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft met deze hier, Guus Niezink. En dit is het. Ja, dit was het deel 1. Maar zometeen na 5 uur is er deel 2 van het Spitsuur. Tot straks dus.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In de Sint-Romboud-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruid bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hanta-virus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
2: Het Spitsuur.

Voilà, Kadri die gelooft nog altijd in goden. Wel, jullie misschien ook. Wie weet, deze plaat, dat was een van de nieuwere van K3, uiteraard hier op jouw radio. Het is net 5 uur geweest. Welkom in deel 2 van het Spitsuur vandaag hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. En ik heb hier deze ook alweer meegebracht. Hier is Colinda. Ja, ook even.

1993, dat was Honey, tot zover. En liever arm met jou dan rijk met een ander. Net daarvoor ook nog een gouden terugblik van Danny Reed uit 1960. Teenage Feels It Too. Wat mogen jullie vandaag in deze speechure op jouw maandag nog verwachten? Wel, dat is er een van Meteor. Hebben wij vandaag ook in de uitzending. Jo Valli, die komt ook nog eens langs. En we hebben ook nog een nieuwe plaat van Lilian Saint-Pierre. En nog veel meer hier. Dit krijg je allemaal nog vandaag in deze aflevering van het Spitsuur tot en met 6 uur. En dit hier, dit hebben wij ook vandaag meegebracht. Het is een terugblik uit 1965. Dan nog wel een Franse plaat. Een Franse artiest, Christophe. Hier is

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
4: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
3: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
4: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
3: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
4: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
3: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: De Spitsuren op Radio Nova.

leuke nummer natuurlijk. Deze hier, William Burg. En dat met zij speelde de Blue By You. En deze, die had ik daarnet al een beetje verklapt. Hier is Meteor nog eens op jouw radio tijdens deze spitsuren. Of jouw maandag. Hier is Samen Alleen.

Ja, je weet het, als je regelmatig luistert naar Radio Nova, je eigenzinnige radio, dan weet je dat wij hier niets anders draaien dan die overheerlijke Golden Oldies, Vlaamstalige platen, Nederlandstalige platen. We draaien het allemaal hier een hele dag door op jouw radio. Deze was alweer een terugblik, 1959, heel diep terug in het grijze hitverleden dus. Met andere woorden, Emily Ford was dat, en Don't Tell Me Your Troubles, want dat heeft ze waarschijnlijk al meer dan genoeg. Nu op jouw radio, Frank Smekens. Ja, Frank Smekens is het. En in de zon. En laat ons hopen dat die zon

0: muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
2: Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij.

Heel mooie nummer. Ja, al zeg ik het zelf natuurlijk. Jo Valje was het met een van zijn nieuwe Breng me weer naar huis hier tijdens jouw spitsuren in jouw maandag bij Radio Nova. We gaan nog eens terug in het grijze hitverleden duiken. Deze hier heb ik teruggevonden. The Shuffles en Shalala, I Need You. En net daarachter komt ook nog Mike Alderson. Ja, Mike Alderson zegt u misschien niet veel, maar als je de plaat hoort, misschien wel. Gooi die rem los zometeen.

0: Ja, misschien kende jij wel deze plaat al. Dat was er een van Mike Alderson. En gooi die remmen maar los. Het spitsuur is er nog tot en met 6 uur vandaag op jouw radio. En wat krijgen wij zometeen? Wel, dit hier. Lilian Saint-Pierre en Soldiers of Love. Maar dan wel 2.0.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.

Dat was helemaal. Het is Lilian Saint-Pierre en Soldiers was dat 2.0 als het ware. En ik moet eerlijk toegeven, gisteren heb ik een flater van je welste. Ja, we gaan hier op de radio. Ja, ik dacht nu heel goed in mijn gedachten dat het op 12 mei, ja, op 12 mei Moederkesdag was. Maar mijn excuses, mama. Maar in ieder geval, het was gisteren Moederkesdag. Ja, mijn moeder Zalger, die is er al enkele jaren niet meer. Vandaar dat ik misschien het een beetje uit het oog verloren was. In ieder geval mijn excuses daarvoor aan alle moeders. Maar gisteren was het Moederkesdag op 10 mei. Ja, niet morgen. Ja, nee, dat is al voorbij. Ik ben er eigenlijk al ferm te laat mee, als het ware. Wij gaan deze nog eens voor jullie draaien. Ingrid is dit. En dat met Jij bent niet hip.

Ja, vroeger zongen wij deze plaat al af en toe eens mee. Jij bent niet hip, jij bent niet knap, maar je hebt een goudje van, hè? Ja, zoveel meer in die tekst destijds al. Deze was van 2018, Ingrid, en jij bent niet hip. Beste vrienden van de radio, het zit er hier bijna op. We zijn toe aan onze laatste platen hier van deze, ja, deze spits op jouw maandag. En de eerste die wij voor jullie nog hebben is Rudy de Wit en Kom en Zing Mee. En daarna, als wij tijd over hebben, nog een mooie van Jeroen van der Boom en Todo e la Musica. Een van de nieuwere platen hier bij jouw Radio Nova. Wat mij betreft, ik ben er heel graag aanstaande woensdag terug bij voor een nieuwe aflevering van het Spitsuur om 4 uur. Niet vergeten, morgen is er ook een spits, maar dan wel met onze collega Patrick de Groot. Vanaf morgenochtend 7 uur kan je weer terecht voor al die heerlijke programma's hier bij jouw eigenzinnige radio. Wat mij betreft,

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving. Onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nachtminima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we

0: nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
0: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving. Onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving. Onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nachtminima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Net alsof je iemand voor het eerst tegenkomt.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
2: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt, is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
4: Dit is Radio Nova.
5: Eigenzinnig, anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt.

0: De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt, is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Snel, gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter door. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.